kunde me chode bere ane bejagri yed kunde me chode bere bejagri adobre bere khodai bere balam dashe bete unma bere chlo chande yadat ke khel ke fakru aine go pale bejagri.